chant all zona de am gehere. Vi vore nich emma weiter, dan do sind zona de all de reichte antworte jewe kenne, en de sich geschät hole, wann sie mank Christe sind. Ober wo vore sie sich abfiere, wann sie nich mank Christe sind? En dort wo vi nich emma weiter. Vi matte dort dan tiet jewe, en matte tiet, wort sich dort bewiese, of sie wirklich Gott seine Kinder sind, oder nich. Dit is eine Ursak, woran Paulus Timotheus go de rood geef en 1 Timotheus, de 3 kapitel, en de 6 vers. Hij, dat heet een älteste, zal nicht een nie betierde zenne, dat hij nicht met eenmaal stalt wordt en in dem dievel zijn je recht veld. Met de tijd kon hij bewies geven dat hij werkelijk waar de geboren is. Dat andere poort van den vers in 2 Timotheus 2:19 zegt dat zonen die zich bij dem Herr zijn nomen nanen, zelen van angerechtigheid weich blijven. Dit meint niet dat een Christ niemals zinje wordt, aber hij wordt niet in zijn zin gemütlich zijn. Wann hij een zin volle wordt, dan wordt hem dat leid donen, en hij wordt dat bekennen willen. Een Christ wordt niet in zijn zin aanholen. Hij wordt niet door binnen wandelen. Hoe kan een mens zeggen zinnen dat hij waar de geboren is, en in Gott zijn weg wandelen deed? Dat wil ik nu zo klaar maken als ik kan. Eerstens, waar de geboren zijn is ganz anders als wanneer een mens van zichzelf zijn leven ändern wil. Dat is mogelijk dat mensen anderen kennen. Ze gaan naar een kerk, ze doen een goede werk, en er leven voor mensen is een goede leven. Maar ze leven niet dat ze zinder zijn, dat ze verloren zijn, en dat ze met de waarde geboren zijn. Die leven dat door een God is, maar die leven niet dat aan een heiland veelt. Die leven dat Jezus een goede man weer en een goede leraar weer, maar die leven niet dat ze aan hem leven moeten, zodat ze kunnen zelig worden. Ze leven niet dat Jezus Christus de enige weg naar hemel is. Wie kunnen zo'n vraag, hast du Jezus Christus als den heiland aangenomen? Wann jo, dan bist du Gott zijn kind. In 2 Korinther 5:17 zegt Paulus also, als irgendwer in Christus, dan is hij een nieuwe creatuur. Dat oude is vergonnen, dat is alles nieuw geworden. En dan nog een vraag is dit. Zijn dingen anders geweest seit die tijd als du Jezus Christus als heiland aannemen deedst? Wann jo, dan is dien leven in Christus nieuw gemaakt. Een mens kan dat vielleicht zeggen, aber zijn leven moet dat ook bewijzen dat hij niet het leven van God gekregen heeft. Paulus brengt deze dingen ver in den Titusbrief, 2 kapitel, de 11e bij 14e vers. Dan God zijn radende genade is allemaal voor een dag gekomen, en dat ons ongerechte dat wie godloosigheid en weltliche last op zijn zelen, en vernünftig, geistlich en gottesfürchtig in deze gegenwoordige tijd leven zelen, en luren naar de zelige hoopning en ons grote God en heiland, Jezus Christus, zien komen, die zichzelf voor ons hand geeft, dat hij ons raden mocht van alle gezaadsloosigheid, en ons rein maken dat wij zien in het volk kunnen zijn, ivrig en goede werken. De radung, die durch den Glauben in Jezus Christus is, is een radung, die zich in goede werken bewiesen wordt. Een mens die waar de geboren is, kon niet langer zo leven, als hij vorher geleefd heeft. De Heer weet wer die zijn je zijn, aber wie kennen dat niet immer weten.

Men det här Jesus säger var intressant. En Matteus, det sjunde kapitel, 15 och 16 vers, och det 20 och 21 vers. Zet jun fair för de falska profeter, de nu jun kommer en shopskläder, och beännerlich sind sie rietende wilv. Und erfrucht war je an Tjana, wien drüwe wurde doch nicht von stachelige Plakke oder Fiege von Distler. Darum an erfrucht wurde de Tjana senne. Nicht alle, die mi Herr nane, wurde an dat Himmelsricke nen komme, bloß die mein himmlische Vater sin Welle donne. Sohne de Babes an Christus sind, von denen chäbe ich nicht so viel verlangen als von Sohne, die all in Stout betiert sind. Wie matte ober am Wasser bliebe? In sein erster Brief sagt Petrus, 1. Petrus, der 2. Kapitel, der 2. Vers, so als nie geborene Kinder verlangt dat echte Magd von Gott sein Wort, so dat je dadurch Wasser kenne en jene Seligkeit. In sein 2. Brief sagt er dit, 2. Petrus 3:18, ober Wast en ans Herren Heiland Jesus Christus in Gnod en Erkenntnis. Am je hiet alle Herrlichkeit, beides nu en an alle Ewigkeit. Amen. Wie matte behouden dat falsche Lehre waren nicht uitgeven dat ze mensen beschommelen willen. Die waren vielleicht zeggen dat ze nie Wahrheit gekregen ha, aber ze ha die Wahrheit, zoals dat in de Bibel gegeven is, of gezegd. Die doen Gott nicht ihre en verherrlichen. Die waren menschliche Verstand en Klugheit voor je leven als Gott zijn woord. Paulus und Johannes haben uns von so einer Sache geschrieben. In 2. Korinther 11, 13 bis 15 schrift Paulus dit. Dann Söhne sind falsche Propheten, verführerische Arbeiter, die Gestalt annehmen, so als Christus seine Apostel. Und kein Wunder, dann Soten selbst nimmt Gestalt an, so als ein Lichtengel. Darum ist es kein großes Ding, wenn seine Diener Gestalt annehmen, so als Gerechtigkeitsdiener. Über den er eng, wird da nur seine, als ihre Wolke verdient ha. Wie matte uns ab Gott sein Wort in dem Heilige Jesus seine Leidung verloten. Wie matte Menschen fragen und stahlen, wann sie uns ungerechte wollen, und wo wir nom Himmel kennen kommen, und wo wir ab dieser Erde leben sollen. Ich glaube, Johannes kann uns da auch mit helfen. In 1. Johannes 4, 1 bis 3, und das sind sehr wichtige Wörter. Da schrift er, liebster Freund, ihr lebt nicht alle Jäste, aber prüft die Jäste, ob die von Gott sind, weil viel falsche Propheten sind in der Welt und in ihr kommen. Das ist, wo ihr weitet kennen, dort ein Jäst von Gott ist. Jeder Jäst, der bekannt, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, ist von Gott. Und jeder Jäst, der nicht Jesus bekannt, es nicht von Gott, und dit ist der Antichrist Jesus, von dem je hörte, dass der kommen wird, und nu all in der Welt ist. Also, eine Frage, die wir für Menschen stahlen kennen, ist die Frage, was lebst du von Jesus Christus? Wer ist er? Ihre Antwort wird uns weiterlaufen, ob sie Gott seine Diener sind oder nicht. Nur dann die andere Sache hat mit der Radung zu tun. Wie können an die Frage stellen, wo kann ein Mensch selig werden, wo kann ein Sünder zum Himmel kommen? Da nur aus ihrer Antwort ist, wo wir wissen, ob sie jährliche Lehrer sind oder nicht. Gott sein Wort macht das sehr klar, wo ein Mensch kann selig werden. Da ist bloß ein Weg zum Himmel und dort ist durch den Herr Jesus Christus. Hier sind mehrere Fahrer, die dort feststellen. Johannes 3, 16 sagt, das ist ein wichtiger Fahrer. Dann Gott hat diese Welt so lief gehabt, dass er sein einziger Sehen gibt, dass alle, die an ihm leben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. In Johannes 5, 24 sagt, in Wahrheit sage ich ihn, wer mein Wort hört, in dem Leben, der mir geschickt hat, hat das ewige Leben und kommt nicht in ihr Recht, aber erst vom Tod zum Leben gekommen. Johannes 14, 6 sagt, Jesus sagt zu ihm, ich sehe die Weg der Wahrheit und das Leben. China kommt nun vor der Bute durch mich. Und dann in Apostelgeschichte 4, der 12. Vers, sagt Petrus, und da ist auch in kein anderem Radung.
dan då är chain andra norma dot het Jesus Christus und je dem himmel mag mensche gegeeft der gewohnt wie chene selig wora Römer 6:23 dan dat loan dat die zin tot as die dood over Gott in de gove as dat eeuwig leven der Jesus Christus ans Herr. En dan 2 Korinther 5, 19, met 21. Dat is dat God en Christus weer en de welt met zichzelf verzeend en er zin niet jegen aanrekend en jeeft ons zijn woord van de verzeening. Daarom zijn we nu vertreden en Christus zijn steed en dem dat God dringend derch ons vermoond wie prachtig junt en Christus zijn steed lot junt met God verzeenen. Hij heeft dem, de chene zin chand, voor ons te zin gemocht, dat we en am kunnen God zine gerechtigheid ha, en dat is je dan Jezus Christus. Epheser 2 kapitel 8, betiende vers. Dan derg nood zijn die zelig geworden, derg in geloven, en dat nicht uit jund zelfs, dat is de goof van God, nicht derg woeke, dat chene zich poche wordt chene. Dan wie zijn zin geschaft, en Christus Jezus erschaffen te goede werken, die God voor haar redgemaakt had, zodat we daarin wandelen zullen. Wanneer we nog God zijn woord horen worden en dat aannemen worden, dan kunnen we ons ook van valse leren eerder leren schonen. Dat meent ook dat we worden veel tijd en God zijn woord moeten nemen, zodat we weten worden wat God zegt. De Heilige Geest is immer door ons en de woord en dan te leiden, en dat is ook een schöne woord. Zonen die waarde geboren zijn, die Christus als heiland aangenomen haar, worden niemals met een hond of een schwein verlicht. God zijn tjenge worden met schoop verlicht. Een schoop is niet een schwein, en een schwein is niet een schoop. Die zijn wat die zijn, wil dat er een natuur is. Een mens is met een zinde natuur geboren. Zo wordt hij leven buiten dat hij een nieuwe natuur creëert wordt. Zo'n nieuwe natuur wordt hij creëert wanneer hij waarde geboren is. Hij krijgt zijn nieuwe natuur van God. Een schwein heeft niet een schoop zijn natuur en een schoop heeft niet een schwein zijn natuur. Met een mens is dat zo wanneer hij ook waarde geboren is. Dan heeft hij toch nog zijn oude menselijke natuur. Also heeft hij een menselijke natuur en ook een Gottes natuur. Dat meent, dat door worden tijden zijn, waar die oude natuur zich wezen wil. Dan moet we toen een schluss komen. Wel we doen wat die oude natuur doen wil, of wel we doen wat die nieuwe natuur doen wil. Waar we nog God zijn woord en hem heilige juist hartje, of waar we nog ons zelfs een andere hartje. Wanneer we worden nog dem heilige juist hartje, dan wou we niet doen wat de oude natuur doen wil. Zo zegt Paulus in Galaten, dat 5 kapitel, 24 en 25 vers. Nu zei ik, wandelt am geest, dan wou je dort niet doen wat de vleesche last verlangt. Nu de Christus aangenomen ha dat vlees met de leidenschaft en last getrietzicht. Wanneer we am geest leven, dan wel we ook am geest wandelen. God heeft ons alles gegeven wat nodig is, zodat we een heilig leven leven kunnen. Hij heeft ons zijn woord en zijn heilige geest gegeven, zodat we weten kunnen wer valse leraar zijn en van den weg te blijven. We kunnen de verzekering hebben dat we dem Heer Jezus aangeheren. Wanneer we Christus als heiland aangenomen hebben, dan zijn we God zijn kinderen. We zijn zo als in een schoop, en hij is ons hoord. Dit is wat Jezus en Johannes 10 zeiden, 14 en 15 vers, 17 vers en 27 bij 30 vers. Dit is wat hij zegt. Ik zie de goede hoord en chan mijn schoop, en de mijne chan aan mij. Zo als de voder mij chant, zo chan ik ook de voder, en ik laai mijn leven dol voor de schoop. Daarom heeft mijn vader mijn lijf, wil ik mijn leven handelen dat ik dat waarde opneem. Mijn schoop heren mijn stem, en ik chan aan, en zij val je mij nou,
en ik geef aan dat eeuwig leven. En ze worden niemals aankomen, en tjene kon den uit mijn hand rieten. Mijn voeder, die mij de je heeft haft, is geraten als alles, en tjene kon die uit mijn voeder zijn hand rieten. Ik en de voeder zijn eind. Falsche leren worden aan je God in je recht komen, wils de zijn niemals van benen niegemaakt. God zijn tjene worden eeuwig met God zijn. Wie matte voor falsche leren oppassen. Bloos God kan een mens zijn hoort en een checken. Ober wie matte vrucht en mensen er leven beobachten. Dat wordt zich endlich bewiesen. Mocht de Heer die zijn genoeg een leiding geven en mocht hij jullie alle zegenen.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Waschvisatum Friedmat Gott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondacht redt Donald Niefeld.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: The clock has oint mat 30 minuten.
1: De Gouden Oerrecht, een halve stund voor die en voor mij.

Luister nu mijn beeldtrekschekje. Wees mijn oudje wel dat nu. En wanneer je zei met wem ik niet bevrie, dan wordt die dat ook meest kwijt gonsen dood zijn. Nu haft ik haast al aan je van. En ik vrie dienen broeder, o brouw. Lasst ihr uns nicht allen Maß bewenschen. Läufst du ja heim?

tweede kapitel, de tweede vers, zoals nieuwgeborene kinderen verlangt dat echte maakt van God zijn woord, zodat je doordacht was het kennen en je zeligheid. En zijn tweede brief zegt hij dit, 2 Petrus 3, 18, overwost en ons Herren Heiland Jezus Christus in je nood en erkentnis. Am je het alle heerlijkheid bij het nu en in alle eeuwigheid. Amen. We moeten behouden dat valse leren worden niet uitgeven dat ze mensen beschommelen willen. Die worden vielleicht zeggen dat ze nieuwe waarheden gekregen hebben, maar ze hebben die waarheid, zoals dat in de Bijbel gegeven is, of gezegd. Die doen God niet eren en verheerlijken, die worden menselijke verstand en klokheid van je leven als God zijn woord. Paulus en Johannes hebben ons van zo'n zaken geschreven. In 2 Korinther 11, 13 bij 15 schrift Paulus dit. Dan zonen zijn valse profeten, verfierische arbeider, de gestalt aannemen zoals Christus zijn apostel. En geen wonder, dan zoten zelfs neemt gestalt aan zoals een lichtengel. Daarom is het geen grote ding, want zijn deine gestalt aannemen zoals gerechtigheidsdeine. Op het een er eng wordt door nu zijn als er werken verdiend haar. We moeten ons op God zijn woord en dem Heilige Geest zijn leiding verloten. We moeten mensen vragen aanstellen, wanneer ze ons ongerechte willen, en hoe we naar hemel kunnen komen en hoe we op deze eerd leven zullen. Ik leef Johannes, kan ons daar ook met helpen. In 1 Johannes 4, 1 bij 3, en dit zijn zeer wichtige woord. Daar schrift hij, liefste vriend, je leeft niet alle juiste, overproef de juiste of die van God zijn, wil veel valse profeten zijn in de wereld en in je komen. Dit is hoe je weet te kennen dat een juist van God is. Jeder juist die bekend dat Jezus in vlees gekomen is, is van God. En jeder juist die niet Jezus bekend, is niet van God en dit is de antichrist juist van dem je hierde dat die komen wordt en nu al in de wereld is. Also, een vraag die we voor mensen stellen kennen, is de vraag, wat leefst u van Jezus Christus? Wer is hij? Ere antwoord wordt ons weten laten of zij God zijn dienen zijn of niet. Nu dan de andere zaak heeft met de raden te doen. We kunnen aan de vraag stellen, hoe kan een mens zelig worden? Hoe kan een zender naar hemel komen? Door nu als er een antwoord is, waar we weten of ze jettelijke leren zijn of niet. God zijn woord maakt dat zeer klaar, hoe een mens kan zelig worden. Door is bloos één weg naar hemel en dat is dicht hem Heer Jezus Christus. Hier zijn meerdere vers die dat vaststellen. Johannes 3, 16 zegt, dit is een wichtige vers. Dan God heeft deze wereld zo lief gehad, dat hij zijn eenzige zoon geeft dat alle die aan hem leven, niet verloren gaan over dat eeuwig leven hebben. En Johannes 5, 24 zegt, en waarheid zei ik u, wer mijn woord hiert en dem leeft, die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en kämpft niet in je recht, over es vom dood tom leven gekomen. Johannes 14, 6 zegt, Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. China kämpft nun vor der Bute, der ich mich. Und dann in Apostelgeschichte 4, der 12. Vers, sagt Petrus, und da ist auch in kein anderem Radung, dann da ist kein anderer Name, dort heet Jesus Christus, und in dem Himmel mag Menschen gegeben, der ich wohnt, wie keine selig wurde. Römer 6, 23, dann dort lohnt, dort die Sinn tot, als die dood. Over God zijn goof is dat eeuwig leven der Jezus Christus, ons Heer. En dan 2 Korinther 5, 19, met 21. Dat is dat God en Christus weer en de wereld met zichzelf verzeend en er zin niet jegen aan rekend en geef ons zijn woord van de verzeening. Daarom zijn we nu vertreden en Christus zijn steed en dem dat God dringend der ons vermoont wie prachter junt en Christus in de stede, lot junt met God verzijnen. Hij heeft dem, de tjene zin tjand, voor ons te zin gemocht, dat we en am kunnen God zijn gerechtigheid.

et ha, en dat is je dan Jezus Christus. Efeze de tweede kapitel achte betiende vers. Dan dech nood zijn je zelig geworden, dech in geloven, en dat niet uit jezelf, dat is een goof van God, niet dech woeke, dat jene zich pochen wordt kennen. Dan wie zijn zin geschaft, en Christus Jezus erschaffen te goede woeke, die God verheer regemaakt houdt, zodat wie daarin wandelen zullen. Wanneer wie nog God zijn woord harje worden, en dat aannemen worden, dan zijn wie ons ook van valse leren, eerder leren, schonen. Dat meent ook dat wie worden veel tijd en God zijn woord moeten nemen, zodat wie weten worden wat God zegt. De Heilige Geest is immer door ons en de woord en hen te leiden, en dat is ook een schone woord. Zonen die waarde geboren zijn, die Christus als Heiland aangenomen haar, worden niemals met een hond of een schwein vergelijkt. God zijn tjengen worden met schoop vergelijkt. Een schoop is niet een schwein, en een schwein is niet een schoop. Die zijn wat die zijn, wil dat er een natuur is. Een mens is met een zinde natuur geboren. Zo wordt hij leven buiten dat hij een nieuwe natuur kreeg wordt. Zo'n nieuwe natuur wordt hij kreeg wanneer hij waarde geboren is. Hij kreeg zijn nieuwe natuur van God. Een schwein heeft niet een schoop zijn natuur, en een schoop heeft niet een schwein zijn natuur. Met een mens is dat zo wanneer hij ook waarde geboren is. Dan heeft hij toch nog zijn oude menschen natuur. Also heeft hij een menselijke natuur en ook een Gottes natuur. Dat meent dat door worden tijden zijn, waar de oude natuur zich wezen wil. Dan moet we toen een schluss komen. Wel we doen wat de oude natuur doen wil, of wel we doen wat de nieuwe natuur doen wil. Waar we nog God zijn woord en de Heilige Geest hartje, of waar we nog onszelf een andere hartje. Wanneer we worden naar de Heilige Geest hartje, dan worden we niet doen wat de oude natuur doen wil. Zo zegt Paulus in Galaten, dat vijfde kapitel, 24 en 25ste vers. Nu zei ik, wandelt am Geest, dan worden je dort niet doen wat de vleesche last verlangt. Nu die Christus aangenomen ha dat vlees met de leidenschaft en last getriezigt. Wanneer we am Geest leven, dan wel we ook am Geest wandelen. God heeft ons alles gegeven wat nodig is, zodat we een heilig leven kunnen. Hij heeft ons zijn woord en zijn heilige Geest gegeven, zodat we weten kunnen waar valse leren zijn en van den weg te blijven. We kunnen de verzekering hebben dat we de Heer Jezus aan je heren. Wanneer we Christus als Heiland aangenomen hebben, dan zijn we God zijn kinderen. We zijn zo als zijn schoop, en hij is ons hoord. Dit is wat Jezus en Johannes 10 zeiden, 14e en 15e vers, 17e vers en 27e en 30e vers. Dit is wat hij zegt. Ik zie de goede hoord en kan mijn schoop, en de mijne kan aan mij. Zo als de voder mij kent, zo kan ik ook de voder, en ik laai mijn leven dol voor de schoop. Daarom heeft mijn voder mijn leef, wil ik mijn leven handlaai dat ik dat water opneem. Mijn schoop heren mijn stem, en ik kan aan, en zij volgen mij na, en ik geef aan dat eeuwig leven, en zij worden niemals aankomen, en geen kan den uit mijn hand rieten. Mijn voder, die mij die gegeven heeft, is geraten als alles, en China kan die uit mijn voder zijn hand rieten. Ik en de voder zijn eind. Valse leren worden aan je God in je recht komen, wils de zijn niemals van binnen niet gemaakt. God zijn tjengen worden eeuwig met God zijn. We moeten voor valse leren oppassen. Bloos God kan een mens zijn hoort en een tjekken. Maar we moeten vrucht en mensen er leven beobachten. Dat wordt zich endlich bewiesen. Mocht de Heer die zijn genoeg een leiding geven en mocht hij jullie alle zegenen.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachwisatum Fredmat Gott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondacht redt Donald Niefeld.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Yivian Mon. Yivian Mon, you burn and tlina dart. I boss up and an under tlina dart. But hey dart is your old via, short heos and halto abeda. Dan, for dre yua, via hey in raisin predia. Hey as nimols filvot vidas being 500 mil you coming from doagu hey you burn via, and doagu hey han vank and deid, yin kay mestam at the foot. I have nish in hewit om and you nomen manke herrschaft, half nish in buke you shreven, half sig nish befreet, nish feel launt and he's a top you coughed, as nish in a hew or shoulder as you goin' for mention, and half sig nish in a hew or stage you melt and as I a grote stolt, over here we in mon. Here we in mon. I had nush gross what you'd on sig zelst, and I had nush met is a welt to down, beat a day goddess orbit, to what he you shacked via. Also, noch in junger Mon via, dreiden de meerheit van de menschen zich am jen on. Meeste van zijn vriend randen weich. Einer verliucht dat hij am jemals die chant had, ein anderer hoopt zijn fiend am finden en am vast nemen. Dan ganz aschuldig wordt hij verschleun en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan on een reimische triets on je neelt, tussen twee andere verbreter. Zo goa wil ze dan nog hank, toen storven, trokken de soldaten al lesser, mangs ik zelfs toen je wenst, van zijn haben goed en delen, dat eens je wat hij houdt in deze welt, zijn evarok, zijn blijf rode rok. Als hij is gestorven, wie nomen ze am roof van Schrietz, en leden arm en een grof, je liet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd, en van deel is hij de ganz verste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie het zijn dat gewoon eens je scheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestoonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je eift op een land en de trieg is scheef wat zendt je voren op een wota. En al die Chinese wat jemals je regeert aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus, chime no eerden, wordt je boeren als een baby, zoals bij alle zend. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals bij alle dunnen. Dan jink hij ons een stich voorop, wat wie tjernen hier aan gaan. Dan gof hij zijn leven en zijn bloed op een triets voor onze zenden, wilst dat kovie niet betalen. Dan starf hij en stond waar hij op en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en verarm leven, dan tja wie dat ook doen. Hier wie een man.